Er was een tijd dat wij elkaar nog niet kenden, dat jij een meisje en ik een jongen was.

Er kwam een tijd dat wij elkaar beter kenden, dat jij mijn meisje

Er kwam een tijd dat wij elkaar zo goed kenden, dat wij geen uur meer weken van elkaar. Waarbij zich deed

0: komt de tijd dat één geluid moet wenden.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Lanaken neemt afscheid van de traditionele streekdranken als officieel relatiegeschenk. Voortaan krijgen eregasten een doosje met 6 chocoladereplica's van een prehistorische vuistbijl die ooit in Kesselt werd teruggevonden. De originele vuurstenen bijl is tussen de 300.000 en 500.000 jaar oud en geldt als oudste door mensen bewerkte voorwerp dat ooit in Vlaanderen werd ontdekt. De chocolade wordt gemaakt met cacao uit Papua-Nieuw-Guinea en het geschenk bevat ook een boekje met een QR-code met het verhaal achter deze unieke creatie. Na een sterke openingsdag bleef het muzikale vuurwerk op zaterdag lang uit op Rockherk. Hoewel het festival weer ideaal was, konden verschillende optredens het publiek niet echt overtuigen. Pas toen Portland het podium betrad, sloeg de sfeer helemaal om. Frontman Jente Pironet bracht samen met zijn band een sterke en emotioneel concert dat door veel bezoekers als het hoogtepunt van de dag werd beschouwd. Ook Channel Zero en The Manic Street Preachers zorgden later nog voor een stevige portie nostalgie tijdens de afsluitende festivalavond.
4: Vandaag waait een stevige noordwestenwind met rukwinden tot 40 km per uur. Het blijft droog bij maxima net onder de 25 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog met 22 tot 24 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. 3 loodsen zijn uitgebrand. Ze zouden zijn van onder meer een glasbedrijf en een parketbedrijf. 14 omwonenden moesten hun huis verlaten, maar mogen ondertussen weer naar huis nu de situatie opnieuw veilig is. De brandweer blijft wel nog een tijd ter plaatse om na te blussen. De Vlaamse regering stemt in met het uitdoofscenario dat minister voor Dierenwelzijn Ben Weitz heeft uitgetekend voor het dolfinarium in Brugge. Dat zal sluiten tegen 2037. Vanaf dan mogen in Vlaanderen geen dolfijnen meer in gevangenschap worden gehouden. De uitbaters krijgen tot 2037 om de dieren elders onder te brengen. Het bestaande kweek- en importverbod blijft ook van kracht. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit Indië en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. 8 konden worden gered. Het Turkse schip was geladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het won de finale met 1-0 van Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt in de tweede helft van de verlengingen door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het is voor Spanje de 2e wereldbekerzege na 2010. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. FIFA heeft Rodri, of voluit Rodrigo Hernandez, ook uitgeroepen tot beste speler van dit WK. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag met hier en daar kans op gedruppel en tot 24 graden. Ook morgen en woensdag zijn bewolkt met plaatselijk kans op wat regen en temperaturen tot 23 graden.

dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

dando-lhe-te dar. Vai, vai, vai.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Hasseltse astrofotograaf Koen Jacobs heeft een indrukwekkende foto gemaakt van het Arendsnevel. Op liefst 5700 lichtjaar van de aarde. Het gaat om dezelfde sterrengebied dat wereldberoemd werd dankzij de Hubble-ruimtetelescoop. Ondanks de lichtvervuiling in Hasselt slaagde Jacobs erin na 18 uur fotograferen en nauwkeurige beeldverwerking een uitzonderlijk resultaat te behalen. Volgens hem voelt astrofotografie als een ruimtereis. Na een korte pauze wil hij zich alweer op een volgend project in het heelal storten. Een 28-jarige man uit Zonhoven is opnieuw aangehouden in het onderzoek naar een poging tot doodslag in Beringen. Hij werd ervan verdacht vorig jaar opzettelijk met zijn wagen op een leeftijdsgenoot te zijn ingereden. Het slachtoffer overleefde de feiten, maar liep meerdere breuken op. De verdachte was eerder onder voorwaarden vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Nadat het parket informatie kreeg dat hij vermoedelijk naar Turkije wilde vluchten, werd hij opnieuw opgepakt en blijft hij voorlopig in de gevangenis.
4: Vandaag waait een stevige noordwestenwind met rukwinden tot 40 km per uur. Het blijft droog bij maxima net onder de 25 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog met 22 tot 24 graden.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
1: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
1: Dat is Alvo.
2: Ja, dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Bij een zware brand in een loods in Blankenbergen is mogelijk asbest vrijgekomen, dat meldt de burgemeester. Het dak van de schuur stortte in en bevatte asbest. De brandweer gaat na of en waar er eventueel asbestdeeltjes terechtgekomen zijn. In de omgeving zijn heel wat huizen, campings en een vakantiepark. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De helft van de Belgen ziet kroonprinses Elisabeth graag over 5 jaar op de troon. Dat blijkt uit een grote peiling van onder meer HLN en VTM Nieuws. Elisabeth krijgt een score van 7,3 op 10. Nooit eerder was een lid van het Belgische Koningshuis zo populair. De Belgen waarderen vooral de intelligentie, het plichtsbesef en de menselijkheid van de kroonprinses. Haar vader, koning Philip, krijgt 6,9 op 10 en haar moeder, koningin Mathilde, 7,1. Elisabeth behaalde dit jaar haar diploma aan de Universiteit van Harvard. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 hectare natuurgebied is al vernield. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 50 kilometer van Saint-Tropez. Meer dan 600 brandweerlieden proberen de vlammen te bestrijden. Zo'n 150 mensen moesten hun huis verlaten. De zware aardbevingen in Venezuela van een maand geleden hebben nu officieel al aan meer dan 5200 mensen het leven gekost. Duizenden mensen blijven vermist. De autoriteiten willen niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat. Maar volgens de Verenigde Naties zijn het er mogelijk 50.000. Reddingsdiensten en vrijwilligers zoeken in het puin nog altijd naar slachtoffers. We nemen een bewolkte start. Na de middag klaart het wat op bij maxima rond 22 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. We halen dan een graad of 24.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Sinds jaar en dag is dit het beste exportproduct van Australië. De Bee Gees waren dat en Somebody to Love. Een hele goede morgen. Maandagochtend vandaag, 20 juli, net 9 uur geweest. Dus dit is Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En u luistert naar het station dat u mee terugneemt naar de jeugdjaren van de popmuziek, Radio Ludo. Met vandaag over muziek gesproken, Mutt, Vic Dana, Nana Mouskouri en ook deze van Chubby Checker.

En je hoort hem niet zo dikwijls hier bij Ludo. Chris De Bruyne vandaag dus wel met zijn Phil for the City. En The Brotherhood of Man kennen we van het Songfestival en van Save Your Kisses for Me. Maar dit is een andere hit van hun uit 1976. My Sweet Rosalie. Goedemorgen, welkom bij Ludo.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Mooi toch, hè? De Spaanse nummer uit 1965 van Idi Gourmet en Los Panchos. En nu tijd voor onze eigen Belgische kraftwerk. Jawel, Telex. Ze maakten electropop en gingen voor Belgen naar het Eurovisie Songfestival met het knotsgekke nummer Eurovision. Maar ze maakten ook nog andere hits, zoals deze Rock Around the Clock uit 1979.

0: teaching met In the Summer Night. En ik heb me vanochtend bijna verslikt in mijn espresso, de eerste die ik vanochtend dronk. Ik was de krant aan het lezen en ik zag daar een advertentie van IKEA. Ze prijzen in die advertentie een hondenspeeltje aan. De Utzat of zoiets in die naart. Speeltje kost €7,99, wat behoorlijk pittig is voor een hondenspeeltje, vind ik persoonlijk. Maar de slimme marketeers van IKEA hebben er wel op gevonden om het toch aan de man te brengen. Ze hebben de prijs van dat speeltje omgerekend in kwispel per van de hond. Ja, per kwispel hebben ze dat opgerekend. Dat kost dus, dat speeltje, hou je vast, 0,00000024 eurocent per kwispel. Als het goed is, mag het ook gezegd worden. En ik vind het van de marketeers bijzonder goed gevonden. Je moet het maar verkocht krijgen natuurlijk.
1: Komt

Espresso. De heerlijkste muzikale kop koffie, geserveerd door onze barista van dienst, Ludo Wijn.

Rosita was dat van André Mos, derde en laatste plaat in ons drieluik. Normaal gesproken een instrumentale, ook vandaag weer. Daarvoor de Shape of Man van Van Morrison. En we begonnen met de Quand tu chantes, prachtig nummer van Nana Mouskouri. En vandaag wordt het, even kijken, zo'n goede 23 graden, zonnig en bewolkt. Dus het is eigenlijk een beetje de Belgische zomer. En morgen is het de Belgische feestdag. Ik ben benieuwd of we morgen ook een Drash National over ons heen gaan krijgen. Volgens de weermannen niet, maar het is al zo lang een traditie in België dat er op 21 juli gaat regenen, dat ik de weermannen bijna niet geloof vandaag. We zullen het afwachten. Tijd voor Vic Dana nu.

0: Navi Dana met Bring a Little Sunshine to Your Heart. Ook deze Calypso van John Denver. Wereldberoemd werd de man in de jaren 70 dankzij zijn muziek die als bestverkopende in Amerika beschouwd werd. Hij maakte een mix tussen folk en country muziek en was waanzinnig populair. Zoon van een luchtmachtofficier, hij was al sinds zijn 12e gefascineerd door vliegtuigen. Hij groeide uit tot een ervaren piloot, maar helaas werd zijn passie hem ook fataal. Op 12 oktober 1997 kwam hij op 53-jarige leeftijd om het leven toen zijn zelfgebouwde experimentele vliegtuig neerstortte in de Stille Oceaan voor de kust van Monterey Bay. Ja, en Monterey Bay. Ik weet niet of je er ooit al geweest bent. Als je ooit een tour door het westen van Amerika gemaakt hebt, dan kom je in dat dorp. Dat is een poepchic dorp waar overal, stadje moet ik zeggen eigenlijk meer, maar waar heel wat stinkend rijke Amerikanen wonen. John Denver dus ook, tot 1997. En over vliegen gesproken.
1: We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft.

was Champagne en hun Rock'n'Roll Star. Leuk dat je luistert naar Ludo, leuk dat je luistert naar Espresso. Nog tot 10 uur blijven we bij je met een populair Frans liedje. Chanson populaire, nu in het Nederlands gezongen door Mieke.

Dat was Mieke en Vlinders in je buik, de Nederlandse vertaling van Chanson Populaire. En vorige week zag ik Geert de Knut aan de voordeur van ABBA staan in Zweden op de foto. Zou hij bevriend zijn met het viertal? Ik weet het niet. Ik zal het hem straks eens vragen. Straks is hij er trouwens met zijn lunchbox tussen 10 en 12. En om 5 uur vanavond is er Koen Baks met natuurlijk Hallo Limburg. En wij zijn er morgen terug, Nationale Feestdag of niet. Wij zijn er speciaal voor jou. Net als Kylie Minogue en Jason Donovan. Especially for you. Tot morgen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Bij een zware brand in een loods in Blankenbergen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat meldt de burgemeester. Het dak van de schuur stortte in en bevatte asbest. De brandweer gaat na of en waar er eventueel asbestdeeltjes terechtgekomen zijn. In de omgeving zijn heel wat huizen, campings en een vakantiepark. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De helft van de Belgen ziet kroonprinses Elisabeth graag over 5 jaar op de troon. Dat blijkt uit een grote peiling van onder meer HLN en VTM Nieuws. Elisabeth krijgt een score van 7,3 op 10. Nooit eerder was een lid van het Belgische Koningshuis zo populair. De Belgen waarderen vooral de intelligentie, het plichtsbesef en de menselijkheid van de kroonprinses. Haar vader, koning Philip, krijgt 6,9 op 10 en haar moeder, koningin Mathilde, 7,1. Elisabeth behaalde dit jaar haar diploma aan de Universiteit van Harvard. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 hectare natuurgebied is al vernield. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 50 kilometer van Saint-Tropez. Meer dan 600 brandweerlieden proberen de vlammen te bestrijden. Zo'n 150 mensen moesten hun huis verlaten. De zware aardbevingen in Venezuela van een maand geleden hebben nu officieel al aan meer dan 5200 mensen het leven gekost. Duizenden mensen blijven vermist. De autoriteiten willen niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat. Maar volgens de Verenigde Naties zijn het er mogelijk 50.000. Reddingsdiensten en vrijwilligers zoeken in het puin nog altijd naar slachtoffers. We nemen een bewolkte start. Na de middag klaart het wat op bij maximaal rond 22 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. We halen dan een graad of 24.
1: Lunchbox. De weetjestrommel

Ik zat me net een bedenking te maken. Ja, hoe zou het er zijn in Loveland? Loveland van Paul Anka. Goedemorgen. Het is maandagmorgen, 20 juli, dag voor de nationale feestdag. En voor velen een brugdag of ook al een vakantiedag, hè, in de zomer van 26. Voor andere werkdag, wel, kijk, we zijn samen onderweg en doen dat tot 12 uur hier deze morgen in Lunchbox. Tijdens de zomer van 2026. Met jouw muziek, met wat weetjes, wat nieuwsjes, wat krantennieuwsjes en zo meer. En de songs van Billy Ocean, ook eentje van Tom Jones, komt eraan. En zelfs Jack Jersey, Jack de Nijs uit Nederland. Dit is Wiltura.

20 juli, dit is de herdenking van de eerste maanlanding in 1969 met de Apollo 11, de Moon Day genoemd. En op die dag zette de mens voor het eerst voet op een ander hemellichaam. Dat historische moment blijft een symbool van technologische vooruitgang en menselijke ambitie. Het is een dag van dromen en denken. Het draait om verbeelding en inzicht. De Moon Day vandaag. De herdenking van de eerste maanlanding. Op 20 juli 1969.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Ja, er is altijd een hal voor in de buurt.
1: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
1: Dat is Alvo.
2: Ja, dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Het was een extreem sterke radiosong voor Lindsay de Paul. Sugar Me is een liedje uit 1972. Met daarvoor Lily Was Here, Dave Stewart en Kenny Delfer. De saxofonist die dankzij Dave Stewart grote naambekendheid kreeg in der tijd. Straks gaan we Paul Delvaux herdenken. Dat doen we vandaag op 20 juli, de sterfdag van Paul Delvaux. Maar dat is voor zo.

0: stem die ons raakte? Een talent dat ons inspireerde? Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 20 juli, we herdenken vandaag Paul Delvaux, Belgische zanger die op 20 juli 1994 op 96-jarige leeftijd overleed. Paul Delvaux wordt beschouwd als een van de belangrijkste surrealistische kunstenaars van België, hoewel zijn werk vaak een eigen, dromerige stijl heeft binnen die stroming. Delvaux schilderde vooral mysterieuze scènes met vrouwelijke figuren, klassieke architectuur en verlaten stations, vaak in een sfeer van stilte en vervreemding. Zijn werk werd sterk beïnvloed door het surrealisme van kunstenaars zoals René Magritte, maar hij ontwikkelde een heel eigen, herkenbare persoonlijke beeldtaal. Delvaux werkte voornamelijk met olieverf en creëerde schilderijen die wereldwijd in musea te zien zijn. Paul Delvaux wordt herinnerd als een van de grote meesters van de 20e eeuwse Belgische schilderkunst. Een herinnering vandaag aan Paul Delvaux.

Sam Cooke, die in der tijd hoge toppen scoorde met When the Wonderful World, wat nog steeds een bijzonder leuke radiohit is. Maar ook dit, Having a Party, Sam Cooke. Goeie voormiddag samen, je luistert Radio Luto.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Ja, blijft een heel mooie zang van Mr. Tom Jones in Detroit City bij Radio Ludo. Morgen op 21 juli wonen Prins Laurent en Prinses Claire het officiële Te Deum bij in de Sint-Quintinius-kathedraal in Hasselt. Iedereen is welkom om 10 uur om de viering bij te wonen. En na de viering in het stadscentrum reizen de vertegenwoordigers van de koninklijke familie terug naar Brussel. Morgen om 10 uur dus Te Deum in de aanwezigheid van Prins Laurent en Prinses Claire op de Vismarkt in Hasselt.

She Cheers Me Up, Thumb Pace. Dat is een song uit 1979 die we bijzonder graag voor je nog eens bovenhaalden hier deze voormiddag. En een man die er ook mag bij zijn, dat is onze Hasseltse Freddy Berzet. Van mij dit Genkse, verhuisde naar Hasselt. De vader van zanger Ibe, die dankzij Idool, grote Idool, werd in Vlaanderen. Freddy Berzet dus.

Het is een swingend liedje van die Rooftop Singers met Walk Right In. En zo gaan we stilaan op naar 11 uur. Naar het regionale nieuws hier bij Radio Ludo. Straks nog meer Lunchbox. Tot 12 uur maandag voormiddag 20 juli. Afternoon Delight heb ik nu hier nog in petto voor jou. Met de Starland Vocal Band. Tot zo dadelijk.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Lanaken neemt afscheid van de traditionele streekdranken als officieel relatiegeschenk. Voortaan krijgen eregasten een doosje met 6 chocoladereplica's van een prehistorische vuistbijl die ooit in Kesselt werd teruggevonden. De originele vuurstenen bijl is tussen de 300.000 en 500.000 jaar oud en geldt als oudste door mensen bewerkte voorwerp dat ooit in Vlaanderen werd ontdekt. De chocolade wordt gemaakt met cacao uit Papua-Nieuw-Guinea en het geschenk bevat ook een boekje met een QR-code met het verhaal achter deze unieke creatie. Na een sterke openingsdag bleef het muzikale vuurwerk op zaterdag lang uit op Rockherk. Hoewel het festival weer ideaal was, konden verschillende optredens het publiek niet echt overtuigen. Pas toen Portland het podium betrad, sloeg de sfeer helemaal om. Frontman Jente Pironet bracht samen met zijn band een sterke en emotioneel concert dat door veel bezoekers als het hoogtepunt van de dag werd beschouwd. Ook Channel Zero en The Manic Street Preachers zorgden later nog voor een stevige portie nostalgie tijdens de afsluitende festivalavond.
4: Vandaag waait een stevige noordwestenwind met rukwinden tot 40 km per uur. Het blijft droog bij maxima net onder de 25 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog met 22 tot 24 graden.
5: Lunchbox. De weetjestrommel

Gun, gun, gun. Ja, weggaan doen we nog niet hoor. We blijven nog tot 12 uur weer hier bij Radio Ludo. Met Johnny Mattes onder meer. Het is 4:30 intussen. Fijne ochtend. Samen op stap met Darius D en de Pins. Dit uur ook de Vanity Fair komt eraan. Tot zelfs Willy Sommers. Straks in de krant een nieuwsje over een Mexicaanse naakthond met een drakentattoo. Men heeft het dus gedaan bij een naakthond in Mexico. Maar dat is voor zo.

Nieuwsje naar de krant uit Mexico. Daar ontstond grote verontwaardiging over een naakt hond met een enorme drakentattoo op de rug. De hond kreeg de tattoo als kunstproject wat heel veel dierliefhebbers choqueerde. Critici noemen het mishandeling en stellen dat het dierenleed veroorzaakt. De eigenaar verdedigt de actie als een artistiek statement, maar krijgt ook felle kritiek. Dierenrechtenorganisaties roepen op tot strengere straffen tegen dergelijke praktijken. Het verhaal ging viraal op sociale media en leidde tot hevige discussies. Zo blijkt dat sommige kunstobjecten, kunstprojecten bij dieren de grenzen van ethiek en esthetiek opzoeken. Een naakthond met een enorme drakentattoo op de rug. In Mexico is het een feit.

nog even. Iets moet mij van het hart. Wat ik wil zeggen klinkt misschien wat verward. Ik wil dat je weet.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

is goed bewaard gebleven. Patricia Pai hier op de radio. Who's That Lady With My Man? Dat is een uit haar jonge jaren, 1976, dus hier op Radio Luto. Je toonaangevende retro radio. We keren terug in de tijd met een nieuwsfeit. Dag op dag, 20 juli 1976. Zometeen.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 20 juli, de tijd in 1976, toen landde de Amerikaanse sonde Viking 1 op Mars. Het was de eerste succesvolle zachte landing op de rode planeet. De lander begon onmiddellijk met het sturen van beelden naar de aarde. En wetenschappers bestudeerden de bodem en de atmosfeer van Mars. De missie leverde belangrijke gegevens op over de planeet. Het project maakte deel uit van NASA's Viking-programma. De Viking 1 markeerde een mijlpaal in de verkenning naar Mars. De eerste landing van een ruimtetuig op Mars, op 20 juli 1976.

Er waren indertijd relatiegeruchten tussen Adamo en prinses Paola. Zeker weten. Adamo, si jamais, hier op Pluto. Op FM, op DAB+, en via radioludo.be kan je ons overal bereiken waar je met vakantie gaat. Neem ons gewoon mee en neem ook de muziek van Frank Sinatra mee.

Een klassebak, hè? Adam Faith, What Do You Want? Wat wij willen de leukste evergreens, de dag door. En dat hoor je hier bij Ludo. Met een weetjes trommel zometeen. En nu nog eens James Last, Tico Tico.

Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjes.

0: Weetjesstrommel natuurlijk.
1: Ik heb hier nog eens een bizar weetje in onze weetjesstrommel. In 2012 gaf een leraar in Zuid-Korea een examen zonder de gebruikelijke juiste antwoorden. In plaats daarvan moesten de studenten hun antwoorden zelf onderbouwen met logische redeneringen en argumenten. Het doel was om studenten te testen op kritisch denken en probleemoplossend vermogen, in plaats van alleen kennis op te slokken. Dit zorgde voor veel discussie en verwarring, gezien studenten gewend waren aan vastgestelde antwoorden. Het examen werd een experiment in hoe onderwijs meer draait om denken dan simpelweg reproduceren van feiten.

Het was een song van Jasmine, de betreurde zangeres Jasmine, die gecoverd werd door John Terra en Lissa Lewis, diep in mei. En zo gaan we netjes naar 12 uur na de middag op hier op Ludo. Straks om 5 uur Koen, midden door, de jukebox aan met jouw toonaangevende retro hits. Dat doen we dus ook tijdens de zomer van 2026. En nu Claude François nog Vivre avec toi. Tot morgenochtend om 10 uur opnieuw.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Na de zware schietpartij aan de Grote Baan in Houthalen Helgstrun wil de gemeente samen met de bewoners werken aan een veiligere en aangenamere buurt. Volgens burgemeester Alain IJzermans ging het om een geïsoleerd conflict tussen twee buren, maar de impact in de wijk is groot. Daarom wordt het politietoezicht tijdelijk opgedreven. Daarnaast komen er gesprekken met de bewoners over een betere inrichting van de openbare ruimte, extra speelvoorzieningen en parkeeroplossingen. Ook een nieuw buurtcomité staat in de stijgers. Enkele Limburgse ouders nemen vanaf september het schoolvervoer voor hun kinderen in het buitengewoon onderwijs zelf in handen. Met een busje brengen ze 8 kinderen samen naar een school in Bilze-Hoeselt. De rit duurt ongeveer 25 minuten, terwijl het officiële busvervoer vaak 1,5 tot 2 uur onderweg is. Initiatiefnemer Thierry Van Heij wil vooral vermijden dat kinderen met autisme dagelijks uren op de bus zitten. De ouders delen de kosten en hopen zo hun kinderen veiliger, sneller en rustiger op de school te brengen.
4: Vandaag waait een stevige noordwestenwind met rukwinden tot 40 km per uur. Het blijft droog bij maxima net onder de 25 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog met 22 tot 24 graden.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Nieuwe ambtenaren zullen hun ziektedagen binnenkort niet langer onbeperkt kunnen meenemen naar volgende jaren. Dat heeft de ministerraad beslist. Nu krijgen vastbenoemde ambtenaren 21 ziektedagen per jaar en kunnen ze die opsparen als ze die niet nodig hebben. Vanaf begin volgend jaar zal dit niet meer mogelijk zijn voor nieuwe ambtenaren. Zij die al in dienst zijn, behouden de ziektedagen die ze tot het einde van dit jaar opgebouwd hebben. Tijdens de viering van de Spaanse wereldtitel in een stad in het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij raakte bedolven onder een fontein die instortte, nadat enkele mensen erop geklommen waren. Er vielen ook enkele gewonden. Over hun toestand is niets bekend. In de Verenigde Staten is de golf van zware diarree door een darmparasiet dan toch niet veroorzaakt door sla van fastfoodketen Taco Bell. Dat zegt de Amerikaanse voedselwaakhond FDA. Een eerdere test blijkt vals positief te zijn. Het aantal gemelde besmettingen is intussen opgelopen tot 7000. Een kleine 2000 daarvan zijn bevestigd. Meer dan 140 mensen moesten naar het ziekenhuis. De parasiet is vooral terug te vinden in besmet fruit of besmette groenten die onvoldoende gewassen of gekookt zijn. Maar de exacte bron van de besmettingen is dus nog altijd niet gevonden. Het onderzoek loopt verder. De Russische president Poetin heeft de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Son Wei ontvangen in het Kremlin. Poetin dankte haar land voor de steun bij zijn oorlog tegen Oekraïne. Mogelijk is de ontmoeting de voorbode van een bezoek van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan Rusland. Die maakte eerder duidelijk dat Rusland zijn belangrijkste buitenlandse prioriteit is. Het is geleden van 2024 dat Poetin en Kim Jong-un elkaar zagen. De Brits-Australische acteur Terence Donovan is overleden. Hij is de vader van zanger en acteur Jason Donovan. Terence Donovan speelde tientallen jaren in series als Neighbours en Home and Away. Hij is 90 jaar geworden. We krijgen geleidelijk meer opklaringen bij maxima rond 22 graden. Morgen starten we opnieuw bewolkt. Later komt de zon er weer wat door. We halen dan een aangename 24 graden.

0: voor mijn diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regioradio Nieuws.
3: De Hasseltse astrofotograaf Koen Jacobs heeft een indrukwekkende foto gemaakt van het Arendsnevel. Op liefst 5700 lichtjaar van de aarde. Het gaat om dezelfde sterrengebied dat wereldberoemd werd dankzij de Hubble-ruimtetelescoop. Ondanks de lichtvervuiling in Hasselt slaagde Jacobs erin na 18 uur fotograferen en nauwkeurige beeldverwerking een uitzonderlijk resultaat te behalen. Volgens hem voelt astrofotografie als een ruimtereis. Na een korte pauze wil hij zich alweer op een volgend project in het heelal storten. Een 28-jarige man uit Zonhoven is opnieuw aangehouden in het onderzoek naar een poging tot doodslag in Beringen. Hij werd ervan verdacht vorig jaar opzettelijk met zijn wagen op een leeftijdsgenoot te zijn ingereden. Het slachtoffer overleefde de feiten, maar liep meerdere breuken op. De verdachte was eerder onder voorwaarden vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Nadat het parket informatie kreeg dat hij vermoedelijk naar Turkije wilde vluchten, werd hij opnieuw opgepakt en blijft hij voorlopig in de gevangenis.
4: Vandaag waait een stevige noordwestenwind met rukwinden tot 40 km per uur. Het blijft droog bij maxima net onder de 25 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog met 22 tot 24 graden.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De koning noemt de investeringen in defensie onvermijdelijk. In zijn jaarlijkse toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag morgen verdedigt hij de verhoging van het defensiebudget door de regering De Wever. Hij haalt ook uit naar staten die waanzinnige en vrede oorlogen voeren, zonder die bijnaam te noemen. De koning staat ook even stil bij de spanningen in het onderwijs in Brussel en Wallonië en hij blikt even terug op de zware hittegolf die in juni aan honderden mensen het leven kostte. Bij een steekpartij in Gent is vanmorgen een zwaar gewonde gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets geweten. Er is een onderzoek geopend. Er is vandaag de drukste dag van de zomer op de luchthaven van Zaventem. Ze verwachten daar zo'n 92.000 passagiers. De drukte valt samen met de start van het bouwverlof en de terugkeer van zo'n 12.000 festivalgangers van het eerste weekend van Tomorrowland. Wie vandaag het vliegtuig neemt, krijgt de raad om ruim op tijd naar de luchthaven te komen. In het Thaise Phuket is een Belg opgepakt die gezocht werd door Interpol voor onder meer poging tot moord. Hij zou eind mei naar Thailand gevlucht zijn om uit de handen van het Belgische gerecht te blijven. De man wordt ook verdacht van illegaal wapenbezit en betrokkenheid bij een criminele organisatie. Hij had een verblijfsvergunning tot 18 augustus. De Belg zit in de cel in afwachting van de verdere juridische procedure en zijn uiteindelijke uitzetting naar ons land. België klimt naar de 8e plaats op de FIFA-ranking. Dat is één plek hoger dan voor het WK-voetbal. De Rode Duivels werden in de kwartfinales naar huis gestuurd door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Dat voert ook de wereldranglijst aan voor Argentinië en Frankrijk. We krijgen een mix van wolken en opklaringen bij een graad of 22. Morgen is het eerst grijs, later komt de zon erdoor. We halen dan zo'n 24 graden.

zeggen. Want ze verklaren zo precies wat ze bedoelen, door gebaren uit te leggen. Want handen zeggen veel, met handen doe je veel. Een handig instrument, maar jij bent dirigent.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
1: Dat is Alvo.
2: Dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Na de zware schietpartij aan de Grote Baan in Houthalen Helgstrun wil de gemeente samen met de bewoners werken aan een veiligere en aangenamere buurt. Volgens burgemeester Alain IJzermans ging het om een geïsoleerd conflict tussen twee buren, maar de impact in de wijk is groot. Daarom wordt het politietoezicht tijdelijk opgedreven. Daarnaast komen er gesprekken met de bewoners over een betere inrichting van de openbare ruimte, extra speelvoorzieningen en parkeeroplossingen. Ook een nieuw buurtcomité staat in de stijgers. Enkele Limburgse ouders nemen vanaf september het schoolvervoer voor hun kinderen in het buitengewoon onderwijs zelf in handen. Met een busje brengen ze 8 kinderen samen naar een school in Bilze-Hoeselt. De rit duurt ongeveer 25 minuten, terwijl het officiële busvervoer vaak 1,5 tot 2 uur onderweg is. Initiatiefnemer Thierry Van Heij wil vooral vermijden dat kinderen met autisme dagelijks uren op de bus zitten. De ouders delen de kosten en hopen zo hun kinderen veiliger, sneller en rustiger op de school te brengen.
4: Vandaag waait een stevige noordwestenwind met rukwinden tot 40 km per uur. Het blijft droog bij maxima net onder de 25 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog met 22 tot 24 graden.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneko voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De koning noemt de investeringen in defensie onvermijdelijk. In zijn jaarlijkse toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag morgen verdedigt hij de verhoging van het defensiebudget door de regering De Wever.
1: Juist door onze krachten te bundelen kunnen we er sterker uitkomen. Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen en terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn.
0: De koning staat ook even stil bij de spanningen in het onderwijs in Brussel en Wallonië en hij blikt even terug op de zware hittegolf die in juni aan honderden mensen het leven kostte. Bij een steekpartij in Gent is vanmorgen een zwaar gewonde gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets geweten. Er is een onderzoek geopend. Er is vandaag de drukste dag van de zomer op de luchthaven van Zaventem. Ze verwachten daar zo'n 92.000 passagiers. De drukte valt samen met de start van het bouwverlof en de terugkeer van zo'n 12.000 festivalgangers van het eerste weekend van Tomorrowland. Wie vandaag het vliegtuig neemt, krijgt de raad om ruim op tijd naar de luchthaven te komen. In het Thaise Phuket is een Belg opgepakt die gezocht werd door Interpol voor onder meer poging tot moord. Hij zou eind mei naar Thailand gevlucht zijn om uit de handen van het Belgische gerecht te blijven. De man wordt ook verdacht van illegaal wapenbezit en betrokkenheid bij een criminele organisatie. Hij had een verblijfsvergunning tot 18 augustus. De Belg zit in de cel in afwachting van de verdere juridische procedure en zijn uiteindelijke uitzetting naar ons land. België klimt naar de 8e plaats op de FIFA-ranking. Dat is 1 plek hoger dan voor het WK-voetbal. De Rode Duivels werden in de kwartfinales naar huis gestuurd door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Dat voert ook de wereldranglijst aan voor Argentinië en Frankrijk. We krijgen een mix van wolken en opklaringen bij een graad of 22. Morgen is het eerst grijs, later komt de zon erdoor. We halen dan zo'n 24 graden.

Ja, het is natuurlijk het duo Sonny en Cher die we allemaal kennen van de hit I've Got You Baby. Maar ook deze deed het uitstekend als een nummer 1 bij ons in Vlaanderen. Dat was in het najaar van 1966. Was trouwens hun eerste single uit hun derde studioalbum Case You're In Love. Dat waren Sonny en Cher met Little Man hier bij de start alweer van de nieuwe week. Wat betreft Hallo Limburg hier bij Radio Ludo. Heel goedemiddag en van harte welkom.

Ja, we kenden dit jaar al een warme zomer, maar ook in 1976 was dat het geval. Mede misschien wel door deze plaat die geproduceerd werd door Piet Belat en Giorgio Moroder. Het is een nummer dat origineel van de hand is van Barry Manilow, maar deze discoversie deed het uiteraard ook uitstekend. Dat was de Queen of Disco, Donna Summer. En nu naar Charles Aznavour en Et Pourtant.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Ja, af en toe ook het instrumentaal hier in onze uitzendingen bij Radio Ludo. Dit was de Rinky Dink van de Dave Baby Cortez. En in Oudsbergen gaan ze op zoek naar een jonge organisator die een award verdient. Zometeen er meer over. Eerst nog deze mooie van de Stylistics.

dat waren de Stylistics in I Can't Give You Anything But Love. En in Oudsbergen gaan ze dus op zoek naar een jonge organisator die een award verdient, want achter elke geslaagde activiteit, fuif, jeugdwerking of kamp, staan namelijk geëngageerde jongeren die zich met hart en ziel inzetten. Met de nieuwe organisator award zetten ze die jonge doeners in de kijker en dat doen ze tijdens de nacht van de Oudsbergse jeugd. Ken je dus iemand onder de 25 jaar die zich inzet voor kinderen en jongeren in Oudsbergen, dan is dit het moment om die persoon of groep in de bloemetjes te zetten. En wie dat wil, kan dus die persoon of groep nomineren, omdat die dan een award verdient. En die nominatie kan je indienen tot en met 31 augustus. En voor meer informatie en het indienen dus van jouw award kan je terecht op de website oudsbergen.be.

een plaat die toenertijd geschreven werd door de toen pas 19-jarige frontman Justin Hayward van de Britse rockband The Moody Blues. En hij schreef het, hoe kan het ook anders, in bed, deze rockklassieker. Dat was Nights in White Satin. En we blijven een beetje bij dezelfde muziekstijl met deze van Bobby Vinton en zijn Blue Velvet.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

Je hoorde Shaking Stevens hier bij Radio Ludo in deze A Letter to You. Wij doen het met muziek en dat doen we dagelijks, 24 uur op 24. En mocht er alsnog iets ontbreken, laat het gewoon weten. We zijn bereikbaar via de Facebookpagina en via de website radioludo.be.

nummer dat we natuurlijk kennen in de versie van Frank Sinatra, Strangers in the Night. Dit hier was Ivo Robic en dat in Vreemde in der Nacht. En enkele Limburgse ouders hebben beslist om in september samen zelf vervoer te organiseren voor hun kinderen in het buitengewoon onderwijs. Dat meldt TV Limburg. Eén busje, bestuurd door een ouder, zal dan 8 kinderen naar school brengen in Bilzen-Hoeselt. De ouders schatten zo'n 25 minuten onderweg te zijn, terwijl hun kinderen met het georganiseerde vervoer 1,5 tot 2 uur onderweg zouden zijn. Ja, de brandstofkosten delen de ouders. Het initiatief komt van Thierry van Haai en zijn echtgenoot Elke uit Tongerborgloon. Ze hebben een taxibedrijf en brengen nu elke dag hun 8-jarig zoontje zelf naar de school Klavertje 3 in Bilzen. Een zoontje leidt aan ASS, dat is een autisme spectrumstoornis.

no more now. Nou, duidelijk wat zorgen bij Tony Orlando en Daan in Who's in the Strawberry Patch with Sally. En dan naar ons muzikaal feit. En dan gaan we terug naar 1979. Want dan is er de groep The Dolly Dots. Die bij elkaar gebracht worden door producers Peter van Asten en Richard Dubois. De groep kent wereldwijd succes, zelfs tot in Japan. En 1984 is met 4 hits, een eigen tv-serie, hun eigen pop.

Festivalen en uitverkochte concerten in Carré een topjaar. En daarna wordt het allemaal wat minder. En in 1988 is het over and out voor de Dolly Dots.

Dat was Johnny Cash in de Folsom Prison Blues. En wij maken even een korte break. Zijn er zometeen weer met deel 2 hier van deze Hallo Limburg. En je krijgt nog onder andere Paul Simon na deze Jo Valli.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het huwelijk tussen Rudy Garcia en de Belgische voetbalbond is voorbij. De bond hakte vanmiddag de knoop door. Hoewel de Fransman de vooropgestelde doelen allemaal bereikte en de Rode Duivels onder zijn bewind maar 2 keer verloren, was er toch te veel onvrede en te weinig vertrouwen om de samenwerking te verlengen. In een reactie op Instagram zegt Garcia België succes te wensen bij het voortzetten van de generatiewissel die hij in gang heeft gezet. Hij wijst er ook op dat hij de Rode Duivels achterlaat in de A-divisie van de Nations League en in de top 8 van de wereld. Een opvolger is er nog niet. Garcia zelf zou volgens diverse media al nieuwe aanbiedingen hebben gekregen. Op een camping net over de Belgische grens in het Franse Tien zijn 2 doden gevonden. Het ene lichaam lag in de toiletten, het andere in een staakcaravan en dat lag er blijkbaar al een tijdje. Het gaat volgens lokale media om een vader en zoon die nog maar 6 weken op het kampeerterrein verbleven. De politie onderzoekt de omstandigheden van beide overlijdens. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een Surinaamse man van 53 aangehouden voor de moord op een twintiger. De vermoedelijke dader was na de feiten thuis in Lint opgepakt. Hij zou het slachtoffer zondagochtend vroeg hebben doodgeschoten op de parking van een nachtclub in Antwerpen na een feest voor de Surinaamse gemeenschap. Mogelijk gebeurde dat na een conflict over een parkeerplaats. Volgens sommige media is de man geen onbekende voor het gerecht en is hij de vader van een beruchte drugscrimineel. Zelfs stond hij eerder al internationaal geseind voor een andere moord in Suriname. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. King Charles heeft hem vanmiddag officieel aangesteld. In zijn speech pakte Burnham meteen uit met een ambitieus 10-jarenplan. Hij zegt onder andere dakloosheid te zullen bestrijden en het Britse onderwijs compleet te hervormen. Voor die ambities maakt hij nu al 340 miljoen pond vrij. De opvolger van Keir Starmer is al de 7e Britse premier in amper 10 jaar. Andy Burnham is ook de nieuwe leider van Labour. Vanavond op de meeste plaatsen droog bij een kleine 20 graden. In de loop van de nacht brede opklaringen en minima van 7 tot 16. Al zeker tot vrijdag komt het kwik niet meer boven 25 graden uit.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bax.

het is alweer 6 uur geworden op deze maandag. En dat waren die van Fleetwood Mac in Sarah. Een heel goede avond dus. Welkom bij Radio Ludo. Welkom in deel 2 van Hallo Limburg. Met daarin zometeen muziek van onder andere Johan Vermidden na de Velvets.

Dat was muziek van Johan Vermillen. En onze Vlaamse zanger heeft na een zware periode een nieuwe afscheidstournee aangekondigd. En die heet Afscheid van een Zanger. En de concertdata zijn onder meer 13 december in Cultuurcentrum Zwanenberg in Heist op den Berg. En begin dit jaar staat hij onder meer in Hasselt. Dat zal zijn op 19 januari in het Cultuurcentrum. En op 30 januari kan je hem gaan bewonderen in het Cultuurcentrum Muze in Heusden-Zolder.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
1: Dat is Alvo.
2: Dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

De Belgische artiesten worden uiteraard niet vergeten. Hier bij Radio Ludo krijg je Frank Galan en Adelante al Mor. De appeloogst zal dit jaar magertjes uitvallen en zometeen daar meer over. Ik heb eerst nog Mistral en Starship 109.

Dat was muziek van een Nederlands project genaamd Mistral, hier bij ons in Starship 109. De appeloogst zal dit jaar magertjes zijn door de zware hagelbuien. Verschillende boeren kunnen hun teelt niet meer kwijt in de reguliere winkels. Vandaar dat twee Haspengouwse fruitboeren naar Waste Warriors trokken om daar alsnog een eerlijke prijs voor hun appels te krijgen in de vorm van fruitsap. Ja, zware hagelbuien richtten in mei en juni veel schade aan bij de Limburgse fruittelers. Een groot deel van de totale appelvoorraad is verhageld. Voor sommige fruitboeren is zelfs 100% van hun oogst beschadigd. Vandaar dus dat sommigen naar Waste Warriors trekken om alsnog een eerlijke prijs voor hun appels te krijgen. En dat is dus in de vorm van fruitsap. Wil jij dus ook zo'n deel reserveren via Waste Warriors, dan kan dat. Een krat van 2 keer 5 liter vers geperst appelsap kost je €29,50 en wordt eind september geleverd. Dat dus via wastewarriors.be.

Dat was de Fat Larry's Band in Zoom. Straks zoomen we weer in op ons muzikale feit van vandaag 20 juli. Maar eerst doen we het hier met de muziek van Chuck Berry en Nadine.

erg geliefde Franstalige muziek hier bij Radio Ludo. En dat was Richard Anthony. Zometeen nog een weerupdate. Ik heb eerst nog de band rond Demis Roussos. Hier is Aphrodite's Child.

Leopold 3 van bij ons. En dat in deze zomernacht. Ja, de uitzending is al flink opgeschoten, dus het wordt hoog tijd alweer voor ons muzikaal feit. En daarvoor gaan we terug naar 20 juli 2003, want dan wordt op eBay een tand geveild die van Elvis Presley zou zijn geweest. De vraagprijs is $100,000, maar er wordt al gauw tot $2 miljoen geboden. Uiteindelijk blijkt er fraude in het spel te zijn en wordt de veiling afgeblazen.

Dat is voor straks. Mr. Sandman, dat waren de Cordettes. Maar dit was ook Hallo Limburg voor deze maandag. Morgen zijn we er weer. Heel graag tot dan. En ik laat u met deze van Frank Mills.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het huwelijk tussen Rudy Garcia en de Belgische voetbalbond is voorbij. De bond hakte vanmiddag de knoop door. Hoewel de Fransman de vooropgestelde doelen allemaal bereikte en de Rode Duivels onder zijn bewind maar 2 keer verloren, was er toch te veel onvrede en te weinig vertrouwen om de samenwerking te verlengen. In een reactie op Instagram zegt Garcia België succes te wensen bij het voortzetten van de generatiewissel die hij in gang heeft gezet. Hij wijst er ook op dat hij de Rode Duivels achterlaat in de A-divisie van de Nations League en in de top 8 van de wereld. Een opvolger is er nog niet. Garcia zelf zou volgens diverse media al nieuwe aanbiedingen hebben gekregen. Op een camping net over de Belgische grens in het Franse Tienne zijn 2 doden gevonden. Het ene lichaam lag in de toiletten, het andere in een staakcaravan en dat lag er blijkbaar al een tijdje. Het gaat volgens lokale media om een vader en zoon die nog maar 6 weken op het kampeerterrein verbleven. De politie onderzoekt de omstandigheden van beide overlijdens. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een Surinaamse man van 53 aangehouden voor de moord op een 20er. De vermoedelijke dader was na de feiten thuis in Lint opgepakt. Hij zou het slachtoffer zondagochtend vroeg hebben doodgeschoten op de parking van een nachtclub in Antwerpen na een feest voor de Surinaamse gemeenschap. Mogelijk gebeurde dat na een conflict over een parkeerplaats. Volgens sommige media is de man geen onbekende voor het gerecht en is hij de vader van een beruchte drugscrimineel. Zelf stond hij eerder al internationaal geseind voor een andere moord in Suriname. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. King Charles heeft hem vanmiddag officieel aangesteld. In zijn speech pakte Burnham meteen uit met een ambitieus 10-jarenplan. Hij zegt onder andere dakloosheid te zullen bestrijden en het Britse onderwijs compleet te hervormen. Voor die ambities maakt hij nu al £340 miljoen vrij. De opvolger van Keir Starmer is al de 7e Britse premier in amper 10 jaar. Andy Burnham is ook de nieuwe leider van Labour. Vanavond op de meeste plaatsen droog bij een kleine 20 graden. In de loop van de nacht brede opklaringen en minima van 7 tot 16. Al zeker tot vrijdag komt het kwik niet meer boven 25 graden uit.

Merci beaucoup. Vive la France.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Virwaanval in de provincie Namen heeft een hevige bosbrand gewoed vlakbij de Franse grens. De Belgische en Franse brandweer werken samen en ze zetten ook een drone-team in. Ook de federale politie assisteert met toezicht vanuit de lucht via de politiehelikopter. Het vuur was onder controle nadat de vuurzee de straat had bereikt. Het getroffen gebied is 2,5 hectare groot. Een grote verbindingsweg in de buurt blijft wellicht nog een hele tijd afgesloten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met harde vergelding tegen Iran voor de dood van Amerikaanse soldaten in het Midden-Oosten. Hij schrijft op zijn sociale media dat hij dat ook heeft opgedragen aan de legertop. Afgelopen weekend zijn 3 Amerikaanse soldaten gedood, van 2 is dat bevestigd, een derde is nog vermist. Voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten is een schip geraakt door een onbekend projectiel, meldt het Britse maritieme agentschap. Iedereen aan boord is wel veilig. En in die andere oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn 4 Indiërs gedood bij de aanval op een schip in de haven van Odessa in Oekraïne. Die aanval komt van Rusland, zegt Oekraïne, en Rusland zegt zelf dat ze reageren op Oekraïnse droneaanvallen. En groot volksfeest in de Spaanse hoofdstad Madrid met de viering van de Spaanse wereldtitel in het voetbal. Het nationale elftal is ontvangen bij koning Felipe en daarna ging het in een open bus door het centrum van de stad, aangemoedigd door de massa langs de kant. De tocht eindigde aan het podium en ook daar ging de beker nog eens de lucht in. Het is helder en de minima zakken naar 13 graden. Daarna een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf woensdag weer meer wolken, maar het blijft droog.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.